staan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Drechtstad FM, 1 radiostation.

Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 1:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje-doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteden heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteden en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 1:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje-doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord krijgt de meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historische stap voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Afgelopen weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoord Wang de hoofdrol opgeëist voor Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Ook was hij goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoord-spits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn er weer twee wedstrijden. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of motregen. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

de ups en de downs. En alle momenten daartussenin. Ik nam het voor lief, maar ik wil liever anders nemen. Naast het nemen wil ik vaker aan je geven. Dus heb je even.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest in de Bakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historie voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Vorige weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoord Wang de hoofdrol opgeëist voor Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de opzet van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoord-spits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn de witte wedstrijd. Hij speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of mist. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Luister, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding, ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld 500 euro per jaar. Dus waar

0: ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Rechtsstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord krijgt de meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historische stap voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Afgelopen weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoord Wang de hoofdrol opgeëist bij Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Ook was hij goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoord-spits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn er weer twee wedstrijden. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of motregen. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: later maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in Rotterdam-Charloos. Rond middernacht was aan een klap te horen aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen te plaatsen was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken heeft het vuur geblust. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon afkomstig van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. De afgelopen weken werd meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van de wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. Mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Ook vandaag wordt door de Milieudienst verder onderzoek gedaan. Bij een basisschool in Aksel in Zeeuws-Vlaanderen zijn bloemen gelegd na een ernstig ongeluk gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school om het leven zijn gekomen. Die waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder kan het nog altijd niet bevatten.
1: Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
2: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
1: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los. En dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
0: 3 kinderen liggen nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Een man van 19 is aangehouden. De zilveren reismicrofoon is gewonnen door de podcast De Rolverdeling. In die serie volgde de maakster, Sarah de Monchy, een groep 8 van een basisschool in Vlaardingen in de aanloop naar de eindmusical. Er zaten kinderen in de klas van verschillende statuur, maar wat zegt dat over de kans in de maatschappij? De zilveren reismicrofoon wordt sinds 1966 uitgereikt aan bijzondere radioproducties. De prijs wordt gelijktijdig uitgereikt met de zilveren Nipkoff-schijf, de onderscheiding voor televisieprogramma's. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag tot 19 graden. Ook vanavond is het grijs, maar dan blijft het droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er nog steeds kans op een lokale bui. En het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 107 en 105 FM.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Holland.
1: Drechtstad FM.

0: Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in Rotterdam-Charloos. Rond middernacht was aan een klap te horen aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen te plaatsen was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken heeft het vuur geblust. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon afkomstig van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. De afgelopen weken werd meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van de wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. Mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Ook vandaag wordt door de Milieudienst verder onderzoek gedaan. Bij een basisschool in Aksel in Zeeuws-Vlaanderen zijn bloemen gelegd na een ernstig ongeluk gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school om het leven zijn gekomen. Die waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder kan het nog altijd niet bevatten.
1: Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
2: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
1: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
0: 3 kinderen liggen nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Een man van 19 is aangehouden. De zilveren reismicrofoon is gewonnen door de podcast De Rolverdeling. In die serie volgde de maakster, Sarah de Monchy, een groep 8 van een basisschool in Vlaardingen in de aanloop naar de eindmusical. Er zaten kinderen in de klas van verschillende statuur, maar wat zegt dat over de kans in de maatschappij? De zilveren reismicrofoon wordt sinds 1966 uitgereikt aan bijzondere radioproducties. De prijs wordt gelijktijdig uitgereikt met de zilveren Nipkoff-schijf, de onderscheiding voor televisieprogramma's. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag tot 19 graden. Ook vanavond is het grijs, maar dan blijft het droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er nog steeds kans op een lokale bui. En het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op een bedrijventerrein bij de Galgkade in Vlaringen zijn 9 mensen aangehouden die zich verstopt hadden in een vrachtwagen. De politie denkt dat deze inklimmers zijn aangehouden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de chauffeur is aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Bij een sportschool in Amsterdam wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers van de explosie van gisteravond. Bij die ontploffing ontstond brand die oversloeg naar de flat die er tegenaan stond. Zeker 7 mensen die zijn gewond geraakt. Met behulp van een kraan wordt nu onderzocht of er nog meer slachtoffers van de sportschool zijn, zegt de brandweer.
1: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
0: De oorzaak van de explosie is niet bekend. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij camerabeelden van het moment van de ontploffing heeft gezien. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt. President Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze ergens anders in te zetten. Dat meldt de New York Times. Plannen zouden zijn gedeeld met Europese bondgenoten. De plannen passen in Trumps beleid om Europese landen meer geld te laten uitgeven voor hun eigen verdediging. De NAVO heeft nog niet gereageerd. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspecties van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat, die daar als slachtoffers bijstaat, ziet het vaak misgaan.
2: Het kan zijn dat een versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
0: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag. Het wordt 19 graden. Ook vanavond is het grijs, wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Boschaert van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297 Born richting Nieuwstad. Tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Commander, Mr. Santana, GMB.
1: Rechtsstad FM, jouw stad, jouw radio.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op een bedrijventerrein bij de Galgkade in Vlaringen zijn 9 mensen aangehouden die zich verstopt hadden in een vrachtwagen. De politie denkt dat deze inklimmers zijn aangehouden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de chauffeur is aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Bij een sportschool in Amsterdam wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers van de explosie van gisteravond. Bij die ontploffing ontstond brand die oversloeg naar de flat die er tegenaan stond. Zeker 7 mensen die zijn gewond geraakt. Met behulp van een kraan wordt nu onderzocht of er nog meer slachtoffers van de sportschool zijn, zegt de brandweer.
1: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
0: De oorzaak van de explosie is niet bekend. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij camerabeelden van het moment van de ontploffing heeft gezien. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt. President Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze ergens anders in te zetten. Dat meldt de New York Times. Plannen zouden zijn gedeeld met Europese bondgenoten. De plannen passen in Trumps beleid om Europese landen meer geld te laten uitgeven voor hun eigen verdediging. De NAVO heeft nog niet gereageerd. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspecties van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat, die daar als slachtoffers bijstaat, ziet het vaak misgaan.
2: Dat kan zijn dat een versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
0: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag. Het wordt 19 graden. Ook vanavond is het grijs, wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Anne Boschaert van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus wat

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op een bedrijventerrein bij de Galgkade in Vlaringen zijn 9 mensen aangehouden die zich verstopt hadden in een vrachtwagen. De politie denkt dat deze inklimmers zijn aangehouden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de chauffeur is aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Bij een sportschool in Amsterdam wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers van de explosie van gisteravond. Bij die ontploffing ontstond brand die oversloeg naar de flat die er tegenaan stond. Zeker 7 mensen die zijn gewond geraakt. Met behulp van een kraan wordt nu onderzocht of er nog meer slachtoffers van de sportschool zijn, zegt de brandweer.
2: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
1: De oorzaak van de explosie is niet bekend. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij camerabeelden van het moment van de ontploffing heeft gezien. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt. President Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze ergens anders in te zetten. Dat meldt de New York Times. Plannen zouden zijn gedeeld met Europese bondgenoten. De plannen passen in Trumps beleid om Europese landen meer geld te laten uitgeven voor hun eigen verdediging. De NAVO heeft nog niet gereageerd. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspecties van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat die daar als slachtoffers bijstaat ziet het vaak misgaan.
3: Het kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
1: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag. Het wordt 19 graden. Ook vanavond is het grijs, wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Tot morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Annemarie Boschaert van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Files die opvallen zijn de A58, Breda richting Tilburg. Bij Tilburg-Reeshof heb je 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur-West. Hier heb je nu 7 kilometer file met een half uur oponthoud. De weg is wel weer vrij. Omrijden kan nog via Moerdijk over de A16 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je op?

bella criatura, con tanta hermosura. Eres el sueño de muchos,

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route, toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempelpas inleveren omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6:00 vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshoff en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshoff was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Pauline Boschaert van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het op de vrijdag al vroeg druk op de weg. De files die opvallen, de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer file met een 30 minuten oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 10 minuten oponthoud door opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, bij knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 11 kilometer file en dan heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Tim van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route, toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempelpas inleveren omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6 uur vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshoff en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshoff was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht. Dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij. Maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor het knooppunt Blavenpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: van 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route, toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen, terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempelpas inleveren, omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6 uur vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshof en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshof was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: grootste files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen, dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoudt. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam duurt ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Bouwmeesters met het Radio Rijnmond Nieuws. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van een van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrikido-Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. Twee mannen uit Zwijndrecht en Dordrecht zijn veroordeeld tot 150 uur taakstraf voor het beroven van twee lachgasverkopers in 2022. De 25-jarige man uit Zwijndrecht en de 27-jarige man uit Dordrecht beroofden de twee broers met geweld nadat ze via Snapchat een afspraak hadden gemaakt voor de aankoop van lachgas. Toen de broers op de afgesproken plek in Hardingsveld Giessendam kwamen, werden ze door de mannen overmeesterd, beroofd en mishandeld met honkbalknuppels en een zwaard. Ook werd een van de twee broers bedreigd met een vuurwapen. De rechter geeft de twee mannen uit Zwijndrecht en Dordrecht een zwaardere straf dan de 100 uur die geëist was door het OM. Omdat de rechter niet uitgaat van een toevallige samenloop van omstandigheden, maar van een vooropgezet plan. En de politie heeft na de explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij een sportschool die 24 uur per dag open is. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. Hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken. Naar verwachting zijn zij daar zeker tot 6 uur vanavond nog mee bezig. En Nederland is in coronatijd door het oog van de naald gekropen, dat zegt voormalig premier Rutte tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De tweede en derde week van april in 2020 noemde hij de meest spannende van de coronacrisis. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had niet veel bedden op de intensive care in vergelijking met andere landen in Europa. Volgens Rutte was de situatie in Bergamo in Italië een schrikbeeld. Daar vielen veel coronadoden in korte tijd omdat er te weinig plek was in de ziekenhuizen. Rutte dankt Duitsland dat in der tijd IC-bedden beschikbaar stelde voor de Nederlandse coronapatiënten. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter. In totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. Twee uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Human van de Killers op de Redstad FM. Een hele goede avond, leuk dat je luistert. Nou, weer een hele nieuwe aflevering dus van de grote vrijdagavondshow. Ja, we zijn er weer in de uitzending. Hallo, fijn dat je er bent. Fijn ook dat ik er ben. Ik heb weer muziek meegenomen. Ik heb er nu al gewoon heel veel zin in om deze uitzending te maken. Dat heb ik natuurlijk sowieso al, maar vandaag is het mijn enige uitje van de dag, om het zo maar even te zeggen. Daar ga ik zo meteen daar nog wat meer over zeggen. Maar ik ben blij dat ik vandaag eindelijk even de deur uit kon. Dus daar ben ik blij mee. Even fijn een beetje een frisse neus halen, zeg maar. En dan wat leuks doen op de radio met muziek en plaatjes en zo. En een beetje kletsen. Dus dit is even verandering van spijs, zeg maar. Voor wat ik de rest van de dag heb gedaan. Daarover zometeen later meer. Nou, wat hebben we? Nanda die komt uiteraard zometeen langs. Ik heb een stoffen plaat voor je. Het bioscoopnieuws. Een wist je dat? Genoeg in ieder geval om lekker te blijven luisteren. We gaan dan ook nog iets vertellen over het WK, denk ik. Want de openingswedstrijd van gisteravond was toch wel memorabel. Zo kan ik het denk ik wel omschrijven. Het 1-2'tje van vandaag, want daar starten we eigenlijk altijd mee. Heeft een beetje een WK-tintje. Of dat. Als je heel ver zoekt, heeft het een WK-tintje. Gisteren was namelijk de openingswedstrijd van het WK voetbal in Mexico. In Mexico-stad was het ook. Dat was Mexico, speelde tegen Zuid-Afrika. Dus ik dacht, ik wil iets doen met Mexico en muziek. En dan wil ik niet voor eigenlijk de obvious choice, zoals we mooi in het Engels kunnen zeggen. De voor de hand liggende keuze gaan. Dus ik ga geen Mexico draaien. Mexico, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dus ik heb gewoon twee Spaanstalige liedjes uitgekozen. Zometeen de Gypsy Kings met Bamboleo. Dat is een heel fijn plaatje. Maar ik dacht, ik wil gewoon beginnen met deze. Het staat trouwens allebei uit hetzelfde jaar, 1988. Dit is Paco met Amor de Mis Amores. Ja, ik vind dit een heel fijn liedje. Heel gewoon, dit is beter dan Mexico meebrullen, vind ik dan tenminste.

Dat was Bailando van Paradiso. Ja, dat was even heel, heel abrupt einde. Zo, mijn pitstop zit er ook weer eventjes op, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar we kunnen er weer tegenaan. En tegenaan ben ik er volledig aan het gaan op dit moment. Nou, niet op dit moment, want ik ben nu natuurlijk een radio-uitzending aan het maken. Maar thuis ben ik alleen maar aan het typen. Op een toetsenbord. Dat moet, want aankomende dinsdag dan moet ik al mijn verslagen inleveren voor mijn coachingsopleiding. Die ben ik aan het afronden. Al die verslagen nog op dinsdag inleveren. En dan over 2 weken heb ik mijn examengesprek. Dat is een examencoachgesprek heb ik dan. Dan moet ik in 20 minuten laten zien wat ik allemaal wel niet kan. Dat moet dan dus hopelijk tot een goed einde gaan komen. Denk het wel. Denk dat dat wel moet gaan lukken. Maar er hangt heel veel af van die verslagen die ik aan het typen ben. En ik heb vandaag echt de hele dag zitten typen. Ik kan eigenlijk niet meer. Ik vind het ook niet heel erg leuk meer om al die verslagen te typen. In het begin dacht ik nog, ja, oké, kan wel. En toen dacht ik, gaan we toch maar eventjes doen. En nu denk ik, ik heb er geen zin meer in. Ik wil dat het klaar is. Ik wil dat het afgelopen is. En na dinsdag is het ook in ieder geval afgelopen met verslagen typen. En ik hoop eigenlijk nog dat het me iets eerder gaat lukken om nog wat... Wat ademruimte ergens over te houden. Dit weekend of zo. Maar ik verwacht dat ik ook de rest van het weekend gewoon lekker bezig ben met alleen maar verslagen typen. En dat is ook mijn eigen schuld hoor. Dat moet ik ook wel gelijk toegeven. Want ik ben ook gewoon te laat begonnen met deze verslagen. Ik dacht, ja, ik had misschien toch ook gewoon een weekje eerder moeten beginnen. Maar ik hou graag van uitstellen. En ik presteer best goed onder druk. Ja, misschien is die nu een beetje te hoog. We gaan het zien. In afwachting van Nanda verblijf ik. En dat doe ik onder andere met Sera, met Jaap Reesema en Ronnie Flex. En dit is Jamiroquai.

zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoud nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum nog een kwartier oponthoud. Er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 geleden richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En nog een wegafsluiting, de N297 Hoorn richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB

0: zijn.
1: Jaap Reesema en Ronnie Flex met het liedje Dag en Nacht. Het is tijd voor het bioscoopnieuws. En als je naar de bioscoop wil en je wil daar even heel hard lachen om absurde humor, dan heb ik een film voor jou. Scary Movie. Officieel is het deel nummer 6, als ik het goed zeg. Maar ze hebben het gewoon een getalletje weggelaten uit de titel. Dus ja, Scary Movie. De naam zegt het al. Het is weer gewoon meer van hetzelfde. Hele, hele flauwe humor. Heel erg leuk trouwens ook. Beetje over de top. De actualiteit wordt aangetikt. Over het algemeen gewoon goede film. Niet per se heel eng. Het is vooral heel erg veel humor. Harde humor ook vooral. Dus daar moet je wel eventjes voor oppassen, zeg maar. Hier kan je niet met je 12-jarige naartoe. Dat zou ik absoluut even niet doen. Ik zou daar een ander moment voor uitzoeken. Over een jaar of 4 of zo. Dus dat zou kunnen. Dus ik kan hem van harte aanraden. Ik kan er niet zo heel veel over zeggen. Want dan ga ik dingen verklappen. Dat moet ik ook vooral even niet doen. Dus ik ga het hier even bij laten. Maar ja, gezien het weer van vandaag. Het is een beetje druilerig op dit moment. Misschien is het wel lekker bioscoop weer. Ik ga de deur open doen voor Nanda. Want die staat inmiddels ook te popelen voor de deur. Ik ga je even achterlaten met de baseballs. Dit is Umbrella.

0: In de versie van Rihanna is die leuk. Maar in de baseballs ook. Umbrella hoorde je bij Drechtstad FM. Ja, ik wou zeggen een hele goede avond, Rico. Maar ik twijfel of dat zo is.
1: Goedenavond.
0: Ja, wij moeten even praten.
1: Dag.
0: En ontzettend heftig ook. Want ik heb natuurlijk een stok mee. Nee. Ik moet natuurlijk wel even weten hoe het met jou gaat. En of dat jij je deadline hebt gehaald. En zo niet, dan heb ik namelijk iets nodig om jou op te drijven.
1: Ja, graag hard slaan, want dat vind ik lekker.
0: Opdrijven doe je toch niet met slaan?
1: Kan ook, mag ook.
0: Schapen worden toch door honden en wolven. Nou, wolven trouwens niet.
1: Wolven zou ik niet doen. Die doen nou... Ja, nee, dat...
0: Ik bedoel, die worden toch gewoon een beetje vooruit gepusht en geduwd?
1: Ja, dat is wel waar. Die worden gedreven, ja, zoals
0: toch?
1: Dat heet. Ja, zeker. Dat klopt.
0: Nou, daarvoor heb ik die stok mee. Om, met een beetje peper eraan. En dan...
1: Ja. Nou, we hadden, woensdag ben ik geweest trainen en toen hadden we het idee om harder te lopen. Dat we zo'n hengeltje nemen met een bitterbal eraan, dat je daarachteraan moest lopen.
0: Ja, nou, dat. Precies dat.
1: Ja, zoiets.
0: Of zoiets. Maar, dat is nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Heb jij je deadline?
1: Ik heb een deadline.
0: Ja, heb je die ook? Want dit gaat gewoon niet goed, hè? Want ik dacht het al woensdagavond toen jij me appte van ik ga liever trainen. Toen dacht ik, dit gaat niet goed.
1: Ja, nee, die had ik wel echt even nodig, die training.
0: Ja.
1: Ik was echt op. Ik was moe. Ik was gestrest en ik moest echt even, er moest even iets uit, zeg maar. Dus ik moest even rennen.
0: En dat is gelukt?
1: En dat is gelukt.
0: Maar,
1: ik heb gerend. Ik heb niet zo heel veel spierpijn.
0: Dat is nog
1: dat
0: steeds
1: mee.
0: Ja, dat is allemaal heel boeiend. Maar het antwoord op mijn vraag, heb jij je deadline van vandaag gehaald?
1: Nog niet helemaal.
0: Dus maar, niet dus. Want een beetje is helemaal mis, hè? Om even in
1: maar mijn deadline is nog niet afgelopen.
0: Is vandaag 23:59?
1: Ja?
0: Ja. Nee, dan krijg ik ook een appje voor die
1: tijd. Ja, zeker.
0: Okay,
1: absoluut. Ja. Nee, maar mijn essay is af.
0: Ja, heel fantastisch, jongen. Maar het gaat om de rest.
1: Dat was ook de bedoeling.
0: Ja,
1: dat vandaag al zou zijn.
0: Klopt.
1: En er moet nog een verslag af. En dat is bijna
0: en
1: klaar.
0: En dat is nog niet af.
1: Dat is nog niet af. Dus, nee, dat klopt. En deze avond duurt na deze uitzending nog 4 uur. Dus die tijd heb ik nog.
0: Nou, een uurtje of 3 dan, hè?
1: Nou, ik ben vrij snel thuis. 3,5.
0: Ja,
1: ik ben niet van plan om voetbal te gaan kijken.
0: Je gaat misschien nog een keertje naar het toilet. Je gaat misschien nog een keertje even thee zetten of wat er ook. Dus effectief hou jij een uurtje of 3 over.
1: Ja,
0: en
1: dat
0: ik
1: zou
0: krijg
1: kunnen.
0: Een appje.
1: Jazeker.
0: Oké, okay. Heel goed.
1: Ja.
0: Verder hartstikke leuk dat jij er weer bent.
1: Ja, fijn juf.
0: Ja, nee, ik zei al tegen mijn ouders. Ik voel me net als mijn oma vroeger. Want
1: ja.
0: Die vroeg dan altijd, wat heb je nodig? Ik heb dat niet nodig. Ik moet zeggen, ik heb andere zwakheden, genoeg zoals je weet.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet van deadline en hard werken. Wat jij zei, van soms moet het er even uit. Mijn oma belde gewoon heel geregeld. Kind, vertel het eens, waar zit je mee?
1: Ja.
0: Oh, moet je horen wat er...
1: Mm-hmm.
0: Het hard werken en dan zei die weer dit en dan ging dit weer terug en dat.
1: Ja.
0: Dus ik zei al, ik voel me net mijn oma die gewoon altijd even incheckt. Nou, dat deed ze dan niet met een mobiele telefoon, want dus is inmiddels al een tijdje niet meer. Maar ja, snap je?
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat dus. Ja.
1: Oké. Okay.
0: En mijn oma was vroeger ook juf. En ik was vroeger ook juf.
1: Ja. Ja.
0: Dus leuk. Ik vind het leuk dat ik dat weer heel even kan doen.
1: Ja. Ja, vind je het leuk?
0: Ik vond het
1: niet zo leuk.
0: Ik vind het leuk dat ik dat kan doen. Ik dacht wel bij woensdag van... Oeh, dit gaat de verkeerde kant op. Nu ga ik dit. Nu kom ik in een rol. Of in een deel van mijn rol. Wat eigenlijk niet de bedoeling is, denk ik.
1: Ja, maar jij hoeft die rol helemaal niet op je te nemen.
0: Jij zei dat het goed was.
1: Nee, ja. Ik heb gevraagd om samen met jou deadlines te maken.
0: Ja.
1: En of je mij wil controleren.
0: Ja, klopt.
1: En daar houdt jouw taak ook op.
0: Oké, okay, maar dus niet gehaald is dan meteen een...
1: Dat is toch mijn probleem, niet jouw probleem? Jij bent geen deelgenoot van mijn verslagen. Tenzij je hier graag wil gaan zitten typen, dat mag ook.
0: Ik wil best gaan typen.
1: Heeft niet zoveel zin, want dat kan jij niet. Maar althans... Zo, dat zei ik heel lelijk. Sorry, dat is niet wat ik bedoelde.
0: Nee,
1: ik bedoel, dat kan je niet, want het zit in mijn hoofd.
0: Ik heb de vakinhoudelijke kennis niet. Nee, dat begrijp ik. Nee,
1: het zit niet in mijn hoofd.
0: Ik weet niet dat ik mijn taak goed doe op het moment. Want er moet toch iets uitkomen, hè? Meten, regelen, sturen. Dat zijn natuurlijk de 3 opties.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het meten van je hebt het wel of niet gehaald... alleen maar letterlijk meten.
1: Ja.
0: Het controleren en het sturen is daarna toch van... Rico, doe nou eens een keer dat goddelijke lijf van die bank afheffen... en doe nou eens even wat.
1: Nou, dat heb ik niet. Dus dat kan ik ook niet.
0: De bank?
1: De bank, ja.
0: Nee, maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt.
0: Ik probeer het heel vriendelijk te zeggen.
1: Ja, dan moet je iets beter je best doen, maar...
0: Wat? Heeft dat goddelijke lijf van die bank af? Is niet vriendelijk?
1: Grapje. Ja. Nee, ik... Wat ik bedoel is, ik heb met jou de afspraak gemaakt inderdaad om deadlines. En jij controleert mij of ik mijn deadline heb gehaald.
0: Zeker.
1: Maar daarna houdt jouw taak ook wel gewoon op.
0: Mm. Ik nam mijn taak juist heel serieus.
1: Ja, maar dat hoeft niet.
0: Oké.
1: Want het is niet jouw probleem, het is mijn probleem.
0: Het wordt wel mijn
1: probleem. En ik ga jou daar ook niet verder deelgenoot van maken.
0: Oké.
1: Dat is echt niet nodig.
0: Oké.
1: Nee.
0: Zegt hij. Ja, weet je, bij heel veel kindjes hangt nu de vlag uit. En bij een aantal kindjes niet of nog niet, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Die zeiden ook dat het niet nodig was.
1: Of
0: een deel daarvan zei in ieder geval dat het niet nodig was.
1: Ja, dat klopt. Alleen, ik ben iets ouder.
0: Wij zijn ook.
1: Dat niet per se. Nee, maar ik heb dat... Die afspraak die ik met jou heb, met die deadlines, dat is voor mij al eigenlijk genoeg om te zeggen, ik ga
0: nou,
1: dat
0: ook gewoon...
1: Nou,
0: dat is het dus niet, want je hebt het nog niet gehaald.
1: Ja, maar... Ja. Nee, dat is waar. Maar
0: ik heb muziek
1: wel,
0: dan?
1: Maar ik heb wel heel hard gewerkt.
0: Heel goed, jongen.
1: Ja, fijn. We gaan muziek inderdaad draaien. Dat lijkt me een heel goed plan. Want nu maken de luisteraar deelgenoot mee en die rennen anders heel hard weg. Jonas, Yannick en Senex met Narcotic komen eraan. De remake van. En dit is Tangerine. Trouble is me master. Nou, die komt goed uit. Ja.

0: Jij niet ik en Yannick. Nee, jij niet ons.
1: Jij niet ons. Ja.
0: Ja, we zaten even te discussiëren. Het Engels klinkt er toch een stuk beter, hoor. Ja.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Juna Nas en Yannick dus.
1: Inderdaad. Zeker.
0: Nou, Kotick vind ik trouwens ook in Lee Kendo een hele goede hit.
1: Ja. Het origineel is ook fantastisch, inderdaad.
0: Maar in de cover trouwens ook.
1: Deze ook, ja.
0: Echt een goede
1: plaat. Ik word hier heel blij van.
0: Ja, sowieso. Weet je waar ik ook altijd heel blij van word? Tenminste, ik heb afgelopen zondag empirisch vastgesteld dat ik er dus niet altijd blij van word.
1: Oké. NS1, ja.
0: Kruidvat.
1: Oh.
0: Het kruid, nou dat weet je toch. Dat ik echt lekker ga op korting, kerst en kruidvat. Die persoon die volgorde.
1: De drie kaas. Ja.
0: Dus, morgen begint het open waterseizoen. En dat weet jij.
1: Ja.
0: En daarvoor heb ik altijd chocolademelk nodig van die pakjes. Mm-hmm. Want je kan goed herstellen na een lange sportinspanning met chocolademelk vanwege de koolhydraten, eiwitten en vetten.
1: Zeker. Dat is een goede combinatie.
0: Die waren tot en met afgelopen zondag in de aanbieding bij het Kruidvat.
1: Ja.
0: Dus ik na mijn training, ik denk, ja weet je, dan ga ik toch naar de meet even kijken. Op internet zijn ze open. Ze zijn open. Ik denk, zal ik bellen om te vragen van, hebben jullie nog chocomel? Ik denk, nou, doe het niet, want ik moet ook nog tanken en nog wat andere boodschapjes doen.
1: Ja.
0: Dus ik wilde eigenlijk normaal gesproken zitten aan de auto bij de Willem en loop ik dan een stukje. Maar ik denk, nou, met al die bakken chocomel is misschien niet helemaal handig. Ik ben de meent naar beneden, die parkeergarage in. Daar viel het me al op dat het best wel rustig was. Maar goed, ik dacht al wat. Dus ik naar boven. Dan heb je dus de twee supermarkten, die zijn open. En net voordat ik de trap of de roltrap op wilde gaan richting het Kruidvat, zie ik een hele grote poster van het Kruidvat. Met daarop, we krijgen een nieuwe Kruidvat. Daarom zijn wij van 30 mei tot en met aanstaande dinsdag, dus 9 juni, dicht. En ik stond echt voor die poster zo. Hè? En ik stond daar.
1: Hoe dan?
0: Blijkbaar een tijdje. Dat op een gegeven moment een jongetje achter mij schreeuwde: mevrouw, er staat dat we een nieuwe Kruidvat krijgen. Die gaat dinsdag open. Toen dacht ik, ja, dat kan ik wel lezen. Maar ik was blijkbaar zo.
1: Dankjewel, lieverd. Had ik zelf ook gelezen. Ja.
0: Zo onder de indruk.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, hoe kan dit nou?
1: Ja.
0: Hoe kan dit nou?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, het stond er gelukkig wel onder dat je naar de andere vestiging kon in Papendrecht. Want ze hebben hier twee keer uit wat.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik naar die andere vestiging. Dat was ik dus nog nooit in mijn leven geweest. Dat moet ik altijd even zoeken. Het gevoel van thuiskomen bij het Kruidvat heb ik dus niet overal. Nee, dat was daar dus een stuk kleiner dan bij de Kruidvat op de Meent.
1: Mm-hmm.
0: Nou, toen was het ook nog zo dat daar blijkbaar of dezelfde jochies, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die waren een beetje aan het keten. Lang verhaal kort, heel dat spelletjesschap, dat viel om. Ik stond daar toevallig bij. Ik deed niks. Dat kan ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik deed niks. En volgens die twee deden zij ook niks. Want de een deed niks en de ander deed ook niks. Maar ja, in één keer was dat een schappel.
1: Maar toch doet iemand iets.
0: Ik was
1: het niet. Nee, jij was het niet. Nee, dat geloof ik ook wel.
0: Ik stolte mijn rug naartoe.
1: Ja.
0: Dus die vrouw, met haar ogen rollen, kijken. Oh, dan moet ik dit opruimen. Ik zeg, kunt u mij ook nog even helpen? Nou, met haar ogen rollen en zuchten. Maar uiteindelijk heeft ze het gedaan en ik heb nu 30 pakjes.
1: Ja, ze rolde waarschijnlijk zo hard met de ogen dat je het kon horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zij zelfs nog sorry.
1: Ja, dat is dan wel weer niet.
0: Maar ik heb 30 pakjes chocomel.
1: Jij hebt 30 pakjes chocomel. Ben je blij?
0: Ja.
1: Ja, fijn. Dat is hartstikke goed. Dat is mooi. Tot zometeen. Want na het nieuws van Rijnmond, dan hoor je hier Bob Marley en Funkstar Deluxe met Sun is Shining.
0: Leuk.
1: Lekker zomers. Ik dacht dat het wel nodig met dit weer. En dit is Duffy met Mercy.

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
2: Weer even groen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén

0: Dat was Bob Marley en Funkstar Deluxe met Sun Is Shining.
1: Leuk. Ik vind het wel een leuke plaat, maar hij heeft toch betere. Zeker met de Wailers.
0: Ja, nee, zeker.
1: Vind ik wel.
0: Dit is ook een beetje een remix-achtig plaatje.
1: Ik vind het meer Bob Sinclair-achtig.
0: Ja, daar lijkt het wel inderdaad een beetje op. Ja, goeie.
1: Wel leuk hoor, maar ik bedoel, ja, anders.
0: Maar wel anders.
1: Anders.
0: Dat zeker.
1: Anders.
0: Ja.
1: Ja, jij ging mij nog iets vertellen over de vesting lopen. Jij zei, Nan, ik moet je iets zeggen.
0: Nou, niet helemaal. In ons draaiboek hebben we opgeschreven wandeluitdaging.
1: Ja, klopt.
0: En dat klopt.
1: Wij gaan een wandeluitdaging doen, toch?
0: Ik ga een wandeluitdaging doen.
1: Oh, vertel.
0: Ik heb mezelf ingeschreven voor de Maastunnelloop op 8 november.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Wat leuk. En dat... Je gaat de Maastunnel door dan, neem ik aan?
0: Je gaat dan onder andere de Maastunnel door, inderdaad. Dus het is starten bij de Euromast. En dan over de Erasmusrug en dan een rondje. Dan kom je via de Maastunnel. Dan kom je weer terug bij het park, want zo heet het ook.
1: Ja, ja.
0: Bij de Euromast. Dat is 10 kilometer wandelen. Je kan ook hardlopen, maar ik dacht, daar ben ik misschien nog niet aan toe op dat moment. Ik ga lekker wandelen dan. Dus afgelopen week heb ik me ingeschreven.
1: Leuk, joh.
0: Ja.
1: Ja, tof. In de nacht?
0: Nee, het is niet in de nacht. Nee, het is gewoon om 1 uur 's middag start of zo.
1: Oh, oh.
0: Nee, het is niet 's nachts. Maar ik heb het dus ingeschreven. Een collega had meegedaan met een ander loopje in Rotterdam. Ik weet even niet hoe het heet.
1: De NN Marathon?
0: Nee, die niet. Een kleiner loopje. Kleiner okay. Loopje. Nee. Om geld op te halen voor het goede doel. Daar was het in ieder geval voor.
1: De nacht van de vluchteling misschien?
0: Nee, dat komt eraan. Dat is volgend weekend.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Dat is de nacht van de vluchteling, want dan is het langst donker. Of het langst licht.
1: Ja.
0: En het kortst donker. Ja, dat. Want dan loop je s'nachts door de nacht heen. Dus hij had dus aangegeven, nou ja, ik heb inderdaad gelopen, geld opgehaald en bla bla. En de volgende die ik ga doen, dat is de Maastunnelloop. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook best wel leuk.
1: Leuk.
0: Dus ik heb even gekeken en ik zag dat je hem dus ook kon wandelen.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat in ieder geval doen. Dus ik heb me ingeschreven. Dus in ieder geval 8 november wordt mijn eerste wat langere geplande wandeling.
1: Ja, vind ik heel erg leuk.
0: Met medaille.
1: Oké. Ja, dat is
0: dan toch wel weer leuk.
1: Ja. Maar dat betekent ook dat jij genoeg tijd hebt om te trainen. Tussen nu en november. Want je gaat dan natuurlijk wel het dubbele doen van wat wij hadden gedaan van die lentewandeling.
0: Ja, en dat ging vrij gemakkelijk.
1: Ja, zeker.
0: Precies.
1: Je had nog een keer het rondje kunnen. Of dan het goede rondje.
0: Misschien dan het goede rondje. Ja.
1: Dat lag niet aan jou.
0: Nee. Klopt. Maar het was... dat ik dacht, dit moet inderdaad even in de agenda. Ik ga hiervoor trainen en dan...
1: Leuk, joh.
0: Ja, daar heb ik zin in.
1: Ja.
0: En ik dacht, ik wilde je het vertellen, maar ik wilde het niet voor de uitzending alvast aan je vertellen.
1: Ik vind het leuk, ja.
0: Dank je.
1: Maar betekent dat dan ook dat je geen plek hebt voor die andere 5 kilometers in 2027? Voor de vesting lopen?
0: Mijn agenda is nog niet zo ver vol, zeg maar. Nee, dat moet wel lukken.
1: Oké, dat lijkt me leuk.
0: Ja.
1: Dat even los van dat jij natuurlijk straks al een heroïsche medaille krijgt voor de 10. En dat dit aantal keer 5 is en dan in ons geval de vesting loopt de wandeling variant van. Maar even goed... Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Vond ik ook.
1: Ja, top. Nou.
0: Dus ik dacht, ik wilde dat even met je delen.
1: Jij bent sportief bezig.
0: En met de luisteraar natuurlijk ook.
1: Ja, hartstikke goed.
0: Ja. Ik heb een liedje uit onze jeugd. 2002.
1: Ja, ik wilde zeggen Sterrenstof van de jeugdvertegenwoordiger.
0: Oh, nee, die niet.
1: Maar dat is die in 2002. Is het iets van de Black Eyed Peas?
0: Nee, het is ook niet van iets van de Black Eyed Peas. Het is iets Frans.
1: Oh, leuk.
0: Ken je deze?
1: Ja, tuurlijk. Tissue te cru.
0: Ja. Iets met fondue. Ja. Ingrid is dit. Foutu.

0: Nou, jij stelde mij een vraag.
1: Ik vond het zelf een hele goede vraag. Ik ging afgelopen zaterdag thee drinken in Hoogvliet bij Joost en Imelda. Supergezellig.
0: Ja.
1: Dat wist ik toen nog niet. Van toen dacht ik in één keer... ik reed de afrit af bij de Mac.
0: Ja.
1: Bij Hoogvliet. En tenminste, ik reed de afrit op natuurlijk, want ik reed de snelweg af.
0: Ja, ja? De afrit op. Ja.
1: En toen zag ik zeg maar een grote eend, nog in zijn tak, zeg maar.
0: Ja.
1: Het hoofdje een beetje bewegen, ja, alleen maar hij lag op de snelweg. En ik moest natuurlijk alleen maar doorrijden.
0: Ja.
1: Toen, hoe zeg je dat? Reken niet overheen, als in met mijn banden eroverheen.
0: Ja.
1: Maar wel natuurlijk met de rest van de auto tussen die vier banden.
0: Ja, ja, dus je reed er echt letterlijk overheen.
1: Ja, maar niet door.
0: Niet doorheen. Je reed hem niet plat.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar dat hoofdje bewoog.
0: Ja. En daarna niet meer? Of...
1: Nee, dat kon ik niet zien.
0: Oh, dat kon je niet zien.
1: Maar de vraag is dus, bewoog dat hoofdje vanwege de wind of dat dat beest nog leefde?
0: Ik weet niet, hoe hard woei het?
1: Ja, weet ik veel.
0: Ja, dan weet ik het ook niet.
1: Is dat het antwoord?
0: Ja, het antwoord is, ik heb echt geen flauw idee.
1: Oké, okay, fijn.
0: Maar het zou ook zomaar kunnen zijn natuurlijk, want dat de eend inderdaad al dood was.
1: Anders blijft hij daar toch niet liggen?
0: Als een eend ergens mee in botsing komt, hoeft hij nog niet per se dood te zijn. Maar kan hij natuurlijk ook gewoon even...
1: Slapen.
0: Bewusteloos zijn, ja. Slapen is misschien niet het goede woord hier. Maar hij kan natuurlijk ook even bewusteloos gereden worden. Heb je bijvoorbeeld ook als vogels tegen een raam aan vliegen?
1: Ja, dat gaat wel met een hele andere snelheid dan...
0: Nee, zeker niet. Een remmen...
1: raam staat stil, hè. Een raam van een huis.
0: Ja, maar een eend vliegt hard. Die doet echt boem, hoor. Als
1: ja,
0: een eend daar tegenaan vliegt.
1: Ja, oké. Okay. Maar als het object ook nog eens een keer fucking hard rijdt...
0: Ja, maar dat,
1: en dan bedoel ik met fucking hard gewoon op de snelweg... gewoon de maximum snelheid die je mag.
0: Ja, ja, dat weet ik weet het. Ik heb zelf ook een keer een beest aangereden.
1: Ik heb niks aangereden, dat lag er al.
0: Dat kan. Maar dan nog steeds.
1: Ja, dat is anders.
0: Ja, het kan zijn dat je niks hebt gedaan en dat het beest al dood was. Dat het hoofdje alleen flapperde in de wind. Dat kan. Dat weet ik niet. Het kan zijn dat je het laatste zetje hebt gegeven.
1: Fijn.
0: Hoorde jij boink?
1: Nee.
0: Nou, dan heb je waarschijnlijk een niet geraakt.
1: Oké.
0: Okay. Nee.
1: Oké.
0: Okay, nou, als jij geen boink hoorde, dan heb je niks geraakt.
1: Oké, okay, nou top.
0: Dus ik denk dat het was. Nee, ja, ik heb...
1: Het meest waardeloze wistje dat je dat we hebben kunnen...
0: Een vraag bij draaien.
1: Ja, ja. Het had gekund, had ook niet gekund misschien. Ja.
0: Had het gekund? Ja, het had misschien gekund. Zeker. Ja.
1: Maar goed, wel heel fijn dat je geen moord op me geweten hebt dan.
0: Nee, dat denk ik niet. Hooguit doodslag. Ja, dan heb je er niet zoveel schuld aan. Dat is anders, hè. Dit is uit 2011. Ik blijf maar lekker in die lekkere zomerse muziek. Remember.
1: Oh, ja.
0: Na, na, na. Hey, hey, staat erachter.
1: Ja, ja, leuk.
0: Ik zeg het waarschijnlijk niet helemaal goed. Netjes in tempo en ritme. Maar dat komt wel goed.
1: Ik remember het wel.
0: Ik remember het wel, ja. Ik ook.

0: Het is een genot om naar te luisteren. Dit is de beste muziekmix van Drechtstad FM. Drechtstad FM.
1: Scusa Mario, ho sbagliato io.

0: leuke is altijd dat wij moeten improviseren op sommige momenten. Dan zeggen we, waar gaan we het over hebben? Dan gaan we daar minutenlang over bakkenelen, heet het zo?
1: Bakkeleien, ja.
0: Bakkeleien of ouwenelen.
1: Ouwe hoeren mag ook.
0: Ja, maar dat vind ik niet zo'n netjes woord.
1: Oké.
0: Okay. Ouwenelen.
1: Bejaarde prostituees, ja. Sorry, het is heel flauw.
0: Overleggen, vergaderen.
1: Vergaderen. Scrummen. Oh, zo'n verschrikkelijke kantoortuinterm.
0: Ja. Maar dan komen we eigenlijk tot de conclusie, waar gingen we het ook alweer over hebben?
1: Ja, en dat is een hele goede vraag.
0: En Nico, wij zijn echt niet lekker bezig vandaag.
1: Nou, het valt wel mee. Maar ik wil vooral eigenlijk gewoon even horen hoe het is met jouw flamingo-lampje.
0: Ja, heel erg goed. Heel erg goed. Dankjewel voor het vragen. Heel erg goed. Oh, ik zat zo in de stress, jongen.
1: Hoezo?
0: Oh, nou, ik was dus aan het stofzuigen en aan het stoffen en aan het dweilen en aan het, nou, gewoon aan het opruimen, weet je wel. En ik heb dan heel veel flamingo's en natuurlijk ook heel veel lampjes. En eentje heb ik zo'n, metalen flamingo met een lampje.
1: Ja.
0: Ik kan het niet duidelijker uitleggen.
1: Een flamingo-lampje.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar dat werkt op zonne-energie.
1: Oh ja.
0: Dus, en ik was dus aan het stofzuigen en ik zie zo in één keer in mijn hooghoek die flamingo zo bijna vallen. Dus ik heb die flamingo toevallig nog bij zijn nek. Maar hij is van metaal, dus ik kan het hebben.
1: Ja.
0: Maar dat lampje dat viel eruit. En toen dacht ik, oh, dit is niet oké. Want hij werkt dus op zonne-energie.
1: Ja.
0: Maar het is de afgelopen dagen dus helemaal niet zonnig geweest.
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Dus dat moet er wel direct op vallen. Lang verhaal kort, hij heeft het dus weken niet gedaan. Dat ik echt dacht van, oh, heb ik nou per ongeluk dat ding naar de Filistijnen geholpen?
1: Ja.
0: Het antwoord is nee. Ja, dus de eerste keer dat hij weer deed, dacht ik, oh, ik ben zo gelukkig.
1: Hij doet het weer.
0: Dit moet ik aan Nico vertellen. Ja, alles kan een mens gelukkig maken, toch?
1: Nou, nee, niet alles, maar...
0: Dit wel.
1: Verslagen type bijvoorbeeld.
0: Je erop aanspreekt blijkbaar ook.
1: Nee, maar fijn dat hij het gewoon doet. Dat is een pak van je hart.
0: Zeker. En jij wordt ook gelukkig. Want als jij het allemaal af hebt... Dan word je erop
1: Dan word ik ook heel erg gelukkig van.
0: Ja.
1: Ja, dus het duurt nog even 4 dagen voordat ik weer gelukkig kan zijn.
0: Nou, 4 dagen is aftelbaar. Dus dat is te overzien.
1: Zeker. Ja, heel goed. Aftelbaar.
0: Maar misschien is het eigenlijk belangrijker om te weten... wat ga jij daarna doen om het te vieren? Even los van of dat je nou je cursus hebt gehaald. Je bent er even vanaf.
1: Oh, dat is een goeie. Ik ben er even vanaf.
0: Misschien wel voor altijd, voor deze cursus dan.
1: Voor deze cursus in ieder geval, ja. En daarna zoek ik ook een opleiding die geen verslagen... waar ik gewoon dingen mag doen. Ik heb liever gewoon een toets, echt waar.
0: Ja.
1: Geef mij maar gewoon een toets.
0: Ik niet hoor.
1: Niet zo'n stom verslag.
0: Ik niet hoor.
1: Wat ga ik doen om te vieren? Daar ga ik even over nadenken, kom ik zo meteen op terug.
0: Heel goed. Draai ondertussen plaatje, is ook wel leuk voor de luisteraar.
1: Ja, dat denk ik ook wel, dat ze dat leuk vinden. Ja, dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
0: Oh, zeker leuk.
1: Ja, ben ik ook.

Geen files meer in het zuiden van het land, maar wel twee wegafsluitingen. De A58 om te beginnen, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Heerlen staat een vrachtwagen met pech, daar is de oprit ook dicht. En de N297 Born richting Nieuwstad. Voor Nieuwstad is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 11 uur duren. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: We gaan nog even door met In the Clouds. Waar ben jij van in de wolken? Als in, hè, als je succes hebt gehad, dus je bent je cursus aan het afronden. Dat is na dinsdag gewoon klaar en je hebt het gehaald. Dat beslis ik dan nu wel even voor je. Ja. Hoe vier je dan succes?
1: Hoe vier ik dan succes? Ja, ik heb erover nagedacht, maar ik vind dat toch nog wel een beetje lastig. Om er ook echt iets van te maken. Want ik zou bijvoorbeeld dan wel iets voor mezelf willen kopen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Maar ik heb nog geen idee wat. En ik heb net nieuwe kleren gekocht, bijvoorbeeld. Ja, dat is dan niet per se een cadeautje. Maar dat vind ik ook niet per se... Dat is gewoon nuttig. Dat heb ik nodig.
0: Dat ligt eraan.
1: Ja.
0: Nee,
1: dit had ik nodig, zeg maar.
0: Ja, oké, een t-shirt heb je nodig als de andere versleten is.
1: Mijn rotatie is een beetje klein.
0: Maar als je drie oranje t-shirts hebt, je kan er ook met twee af.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dus ik weet niet of dat het per se... Ja, het is nut en noodzaak misschien, maar het is ook leuk dan. Het is een extraatje dan.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is niet per se iets wat ik voor mezelf zou willen kopen. Maar ik wil mezelf wel een soort van trakteren dat ik inderdaad deze opleiding heb afgerond.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat zou jij doen?
0: Nou, wij hebben mergpijpjes.
1: Ja.
0: En dat is speciaal van de bakker, van Bakker Slikkerveer in Sliedrecht. Ja. Dat was vroeger dan, je kocht altijd mergpijpjes daar. Die zijn dan net even iets anders, die gebakjes.
1: Ja.
0: Met een geheim recept en dat soort dingen. De bakker, die ging met pensioen, die stopte ermee. Dus die heeft dat recept overgegeven aan een bakker in Harningsveld.
1: Ja.
0: Dus we gaan speciaal nu altijd naar Harningsveld voor verjaardagen, slagingen. Nou, in ieder geval alles met een taartje wordt met dat gebakje gevierd.
1: Oh ja.
0: En heb je in onze familie dus iets anders en je komt samen en we hebben een gebakje. Ja, want we hebben het gekocht bij, nou noemen ze wel anders.
1: En dan valt het toch tegen.
0: Ja. Het is geen mergpijpje.
1: Ja, het is geen mergpijpje.
0: Los van hoe lekker dat gebakje ook is.
1: Ja.
0: Wat je dan voor je hebt. Want tompoezen bijvoorbeeld, hè, oranje tompoezen deze week.
1: Ja, zeker.
0: Lekker.
1: Zo'n aardbeienschelp vind ik zelf altijd lekker.
0: Met
1: bladerdeeg en dan pudding in het midden.
0: Ja, dat klopt. Erg lekker.
1: Ja,
0: ja zeker. Maar, dat is geen mergpijpje.
1: Nee, dat is geen mergpijpje.
0: Dus zo vieren wij dingen niet. En maar het is wel lekker.
1: En ik wilde per se ook niet met eten vieren. Want er mogen wel wat kilootjes af. Mm-hmm. En dan zou je zeggen, dat ene ding maakt dan ook niet uit. Maar ik probeer wel echt een beetje...
0: Of zou dat het startpunt kunnen zijn?
1: Oeh.
0: Nog één keer en dan?
1: En dan stop ik ermee. Dat zou misschien wel eens wat kunnen zijn.
0: Dat zou leuk zijn, ja.
1: Dan ga ik iets lekkers voor mezelf halen. Waar heb ik trek in?
0: Ja, dat was eigenlijk mijn vraag aan jou. Maar...
1: Cheesecake.
0: Oeh, dat is wel lekker.
1: Dat heb ik trek in. Ja, van die echte Amerika, die New York cheesecake.
0: Ja.
1: Die.
0: Ja, erg lekker.
1: Liefst met passievrucht, dat vind ik nog lekkerder. Of aardbei, dat mag ook. Ja. Oeh, ja, dat gaat hem worden.
0: Ja, oké, maar dan wel na dinsdag, hè?
1: Ja, als alles ingeleverd is. Kijk, dat examengesprek, dat ga ik toch wel nailen. Denk ik dan, hoop ik.
0: Dat denk ik ook, jou kennende. Wat jij zegt, ik heb liever een toets. Ik denk dat jij daar ook veel beter in bent.
1: Ja, ik heb...
0: Jij kan prima verslagen maken.
1: Jawel, dat kan ik ook wel. En de kwaliteit ervan is ook goed.
0: Zeker.
1: Maar ik vind het niet leuk.
0: Maar niemand vraagt jou dat.
1: Nee, dat klopt, dat is waar.
0: Alles is er maar wel gevraagd.
1: Ik zeg tegen mijn leerlingen ook altijd, als ze zeggen, ik heb geen zin, dan zeg ik, dan doe je het zonder zin. Dat kan altijd.
0: Precies.
1: Ja, dat is waar. Bas Hart en Pommelien Thijs, hou me vast.

0: een van de bands die Enrico heel graag live ziet. Waaronder op Pinkpop, toch? Muse, heb je daar toch...
1: Daar heb ik ze wel gezien, ja, zeker.
0: Wat vond je er toen van?
1: Ja, fantastisch. Ja, Muse is voor mij een van de... Is mijn favoriete band, überhaupt, zeg maar, in het algemeen. En ik heb ze inmiddels dus 3 keer live gezien. Alle 3 in Nederland. Ja, en die maken er gewoon een ontzettend goede show van. De muziek is, nou ja, foutloos als ze live doen. En ik hou gewoon heel erg van de thematiek die ze in de plaatjes verwerken.
0: Maar ze komen dit jaar niet naar Pinkpop. Mag jij dan nog wel genieten?
1: Nee, ik ga op Pinkpop zeker genieten. Okay, ja, nee, dat komen heel veel, gewoon heel veel goede artiesten.
0: Zoals?
1: Zoals The Cure is de zaterdag act headliner.
0: Vind ik wel een hele goede band.
1: Moet ik even denken, 21 Pilots komt.
0: Oh, dat zou ook wel headliner zijn?
1: Ja, die is headliner op de vrijdag. Youngblood kwam. Als ik het goed zeg.
0: Ook een hele grote naam,
1: ja,
0: trouwens.
1: Niet als headliner, maar er vlak voor.
0: Nee, wel een hele grote naam.
1: Ja, en daarna ben ik het even een beetje kwijt. Want ik heb me nog niet heel erg goed voorbereid, moet ik zeggen. Ik heb een ticket, ik heb een hotel. En dan houdt het even op.
0: Hotel? Je gaat toch op een camping?
1: Nee, zeker niet. Ik ben een prinsesje. Maar goed.
0: Wel heel leuk.
1: Ik heb het deuntje voor de stoffen platen vast aangezet. Mm. En die ken jij.
0: Ja, ik ken veel oude platen, hoor, dus dat is niet zo'n verrassing.
1: Nee, dat klopt. Maar deze ken jij. Als stoffen platen ook.
0: Oh, zo.
1: Oh, zo. En dan moet je echt helemaal terug naar de Rano, Dordrecht, in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Waar wij in de kelder zaten, naast het mortuarium. En daar gingen wij uit een kast LP'tjes halen.
0: Klopt.
1: Daar zat stof op.
0: Klopt.
1: Dus die moest eraf.
0: Klopt.
1: Stofplaat. En dan hebben wij dit plaatje een keer uitgehaald. Als LP'tje, singeltje denk ik. Nee, album. En hebben wij gedraaid.
0: Ja, jij denkt nog dat ik dat weet.
1: Ja, ik hoop eigenlijk dat jij dat nog weet. Ja, we hebben er heel veel gehad. Als ik zeg Sesamstraat.
0: Ik dacht nog dat zal hem zijn.
1: Ja, vertel.
0: Nee, dat was het.
1: Oh, dat was het. Ik heb meegenomen, ik verloor mijn cookie in de disco van Cookie Monster.
0: Leuk!
1: Ja, dit is een van de stoffenplaten die ik dus ken als echte stoffenplaten.
0: Ja,
1: als wij ooit
0: zeker,
1: op die manier daarmee
0: zeker
1: begonnen zijn. Ik wilde hem gewoon heel graag meenemen. Je hoort hier
0: toepasselijk
1: Peter Pikos als Cookie Monster. In de stoffenplaat van deze week. Ik verloor mijn cookie in de disco uit, dan moet ik heel even snel nog even spieken, 1982.
0: Met recht een stoffen plaat.
1: Met recht een stoffen plaat.

0: Zo leuk dat jij bij iedere plaat even aangeeft hoeveel seconden het nog is. Maar bij de Spice Girls met Wannabe kan ik dat op de seconde nauwkeurig uitrekenen.
1: die zit in je geheugen gegrift.
0: Nou, als je het hebt over vroeg had. Ja. Dat, nou, zeker, zeker. En ik moet zeggen, ik was niet per se heel erg fan. Dat is eigenlijk meer met terugwerkende kracht gekomen. Oh. Mijn zus was heel erg fan en ik vond het wel leuk. Ik vond het ook echt leuk, maar ja. Het is een verschil tussen je vindt iets echt leuk of je bent fan.
1: Ja, ik heb de Spice Girls bewust meegemaakt.
0: Ik ook.
1: Dat was het.
0: Oh, nou, ik meer dan dat. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk meer van, ik heb, ja, hoe lang was het geleden? Ik denk misschien wel 10 jaar. Ik ben me er niet op vast, maar een documentaire gezien over, zij hebben natuurlijk heel erg over girl power.
1: Ja.
0: En vooral wat zij hebben gedaan om die girl power te creëren. Dat het niet alleen een woord was, maar ook echt een levensstijl. En hoe ze dat in hun muziek hebben verwerkt en ook met management en weet ik het allemaal. Ja, en dan denk je, dan luister je heel anders naar die muziek en dan denk je, oh, wat tof.
1: Ja, zeker.
0: En dan is het sowieso toffe muziek.
1: Met die gewoon lekkere feministische ondertoon.
0: Ja.
1: Want
0: vind
1: dat
0: ik
1: is
0: heel
1: het dan.
0: Goed. Ja, ja, absoluut.
1: Zeker.
0: Absoluut.
1: Heel goed.
0: De Spice Girls Wannabe uit de jaren 90, mm-hmm. waarin wij zijn opgegroeid. Ja,
1: ja zeker.
0: Toen maakten we ook al radio. Tenminste, ik deed dat dan op mijn slaapkamertje met zo'n microfoontje, cassettebandje en ja.
1: Ik heb ook zo'n stereotorentje gehad en ik deed net alsof inderdaad het mannetje van de radio was.
0: Dat was jij toen ook.
1: Mm-hmm. Ja, in mijn eigen hoofd. Er kon verder nog niemand meeluisteren, maar was wel leuk.
0: Ja, ja, in mijn geval ook niet. En dat was misschien toen ook maar goed. Ook we zijn wat meer ervaren geworden.
1: We zijn gegroeid.
0: De passie, ja. Dat mag ik hopen. Ja. De passie is hetzelfde gebleven. De liefde is alleen maar groter geworden.
1: Voor de radio, ja.
0: Ja, daar hadden we het over. Ja,
1: zeker. Hoe? Mijn
0: je
1: koptelefoon.
0: Je draadje wordt alleen maar een stukje kort.
1: Ik heb dat draadje echt nodig om dat een keertje te verlengen.
0: Nou, gelukkig ga jij volgende week naar Pinkpop. En hoop ik dat je dan 2 weken hebt, terwijl je die cheesecake koopt met die passievruchtsmaak. Ja. Dat jij toch in de stad bent en denkt, ik heb een langer draadje nodig voor mijn koptelefoon. En dan zien we je over 2 weken.
1: Ik ga hem gelijk even
0: zonder hernia aan de linkerkant.
1: Ja, precies. Daar hoop ik inmiddels wel op. We gaan afsluiten. Dit is Avicii. Tot over 2 weken. Doei!

0: Bes met het Radio Rijnmond nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Enige.

Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Basic Beats.
5: Drechtstad FM.
6: Would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
7: Bijna. Zulke goede voorbereiding en dan toch een beetje feedback op de microfoon. Een beetje jammer. Welkom bij Basic Beats. Leuk dat je luistert of kijkt. We zijn weer live ook bij TikTok. En natuurlijk op de radio Drechtstad FM wordt het live uitgezonden op de vrijdagavond. En als je dus op de zaterdagavond luistert, dan hoor je een herhaling. En dat kan ook bij Atos Radio zo zijn. Deze week heb ik weer een hele bomvolle show met heel veel nieuwe techno. En dat is... Dan ga ik lekker aan elkaar mixen, zoals elke week door mezelf, dus Paul Henderson. Behalve als we een tv-uitzending hebben, meestal een gast hebben dan. Maar in dit geval hebben we dat niet. Dus dan ga ik het gewoon lekker zelf doen. 2 uur lang techno op jouw radio.

gaan we het even aankondigen. Goedenavond. Ja, dan vliegt de tijd weer. We zijn op de radio en bij Twitch. Bij TikTok. Maar de tijd vliegt en het eerste uur zit er alweer bijna op van Basic Beat. Maar zometeen in het tweede uur hebben we nog heel veel meer nieuwe muziek. Nieuwe techno. De meeste is niet eens een paar dagen oud. Dus even een paar minuutjes naar het nieuws. En dan zometeen weer terug met heel veel nieuwe techno. Tot zo, na het nieuws.

0: 6 met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: en 105 FM. Oh yeah.
1: Jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
1: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. That it would come to this. On this radio station. This radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.
2: Ja, welkom terug in het tweede uur van Basic Beats. Ja, we gaan dit uur ook weer helemaal los met de techno. Iets meer uptempo als je hoort dan het eerste uur. En dat doen we eigenlijk gebruikelijk altijd in het tweede uur. Maar het mag. Het is des te mooier. Een behoorlijke bak percussie komt er voorbij. We beginnen gelijk goed dus met D-Cold. Die heeft een repaint mix gemaakt van een Gen. Die is gemaakt door Gavin Gall. Oorspronkelijk artiest. En daar beginnen we dus mee. Lekker blijven luisteren. Basic Beats bij jou. Radio.

dan vliegt de tijd weer. Want het zit er alweer bijna open voor Basic Beats voor deze week. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk. Want dan wordt het nog herhaald bij de... op de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en bij Drechtstad FM. Verder kan je het ook wel terugluisteren, ook via uitzendingen gemist van Atos Radio en RTV Papendrecht. Het YouTube-kanaal van TV Papendrecht hebben we ook eens een keer een aantal shows, wat visuals op de achtergrond, kan je ook nog eens een keer terugkijken. Ook met gast-dj's, hartstikke leuk. Als je daar toch bent, dan follow en weet ik wat. Dus ook hebben we nog een website, www.basicbeats.nl. Daar kan je eigenlijk alle terugluistermogelijkheden terugvinden ook. Zo hebben we ook een Soundcloud en een eigen YouTube. En ook nog een Twitch TV, maar goed, daar zitten we nu even niet. Omdat we nu op TikTok zitten. Voor de radio zeg ik bedankt voor het luisteren. En voor TikTok, bedankt voor het kijken. Deze gaat nog even door. Ik kan er nog eentje achteraan mixen. We zien wel. Graag tot de volgende keer.

0: Martens met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met de kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Christmas Sneak. You heard T.O.I. Collapse bij Cubicore. Dit is Colorblind. Bij Ebenezer, Sarah de Warren en Ruben de Ronde.
1: Next, Rules bij Feffe en Skytech. En Move the Beat bij Matt Cesari en Brieu. This is Energy of Trance.

0: West met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgetuurd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Ambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja, zo ben ik.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Dat, heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En het betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek die ik, waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Steve Vai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben, ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment... Ja, de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die schrijft, arrangeert dat heet orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd... een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. En dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken pas.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Uh-huh. Okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien van, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja. Ja, die klinkt beter, hè?
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten. Uh-huh. En zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stond?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena. Dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnen komt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, uh-huh. Daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. Uh-huh. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je ze helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet, over technische gebieden? Of gaat het dan gewoon om een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt wel, dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd, bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet wie die... zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en volgens mij ook Flying in the Blue Dream die gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band... jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de

0: gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen die, althans kleine dromen, kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
1: Ja.
0: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
1: Dat is echt wel kikken, ja. Dat ja. is gewoon geen kleine droom. Dat is,
0: ja, dat is te gek. Uh-huh. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
1: Uh-huh. Gaan we naar luisteren maar, denk ik dan.
0: Ja, leuk.
1: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
1: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel wat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of die een vrouwelijke gitarist, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Night Area, die drumt ook in de liveband van deze.

0: plaats, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die keytar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebt. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n keytar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band. Die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer in een ander televisieprogramma. Ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband. Maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij. De drie gasten zo. Dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk zijn met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
1: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
0: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
1: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
0: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. En, dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
1: Ja, ja, ja.
0: Want in maart gaan we op pad.
1: Ja, ja.
0: Uh-huh. Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
0: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de platenbus Record Planet Record in Eindhoven, in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
0: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
1: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders dan gitaar. Ja. Okay.
1: Knik eens over Toms.
0: Ja. Okay, ja, nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Want, nou ja, goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. Ja, en werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou ja, goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar ja, meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus ja, dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Maar dit is een heel bijzonder iets. En ja, daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat dan wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus ja. Ja, gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Ja, dankbaar ervoor.
0: Oké. Nou, laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo, maar ja, dat het dan nog op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, dat is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen, dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken, hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die tekst op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben het allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was te prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria albums.
2: Ja. Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar. Hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Weet je. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Dus ja, al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Hè. Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan, maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan. Maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet. Mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar...
0: Dat wel, maar... Heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waar we dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria, hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar een next level gebracht. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje verhuld dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen. Hè? En dat is dan de productie, zeg maar, dat je wel dingen passend krijgt. Als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè? Van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het maar in het belang van de song blijft. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, dat ook. Daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja. Uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... daar gaan we. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden.
0: Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30 man op pad als we een show hebben. Want ook we hebben die kleding allemaal laten maken. Dus we hebben Petra Jochems, die ook altijd letterlijk met een naaimachine backstage zit. We hebben een lichtman, eigen lichtman, geluidsman, monitorman, crew die de spullen opbouwen, afbouwen. Dus het is echt een heel team. En dat is ook wel echt heel gaaf hoe dat is ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat er zo mooi is in de theater is dus dat je hebt coulisses natuurlijk. Dus je hebt ook eens een ruimte aan de zijkant. Ook voor de cast die op en af gaan. Dat je ook niet helemaal achter een deur hoeft te schuilen. Dat je niet gezien wordt of achter de PA-speaker. Want dat is in die popzalen nu eenmaal zo. Wat prima is. Maar ja, dan is zo'n theater op dit vlak qua show-element... Ja, een beetje een verademing dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat klinkt dan veel dikker, iets harder, weet je wel. Dat is het verschil. Dus dan kun je weer, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we dat iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot z'n recht.
0: Mm-hmm.
1: Los van het feit dat er geen... Ja, het heeft allebei wat. Maar het is wel een andere wereld. Ja.
0: Want ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Anders spelen als dat...
1: Nou, dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus... Doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van... vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merchstand... om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is dat gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Dat heb ik al zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd... maar Mark, die man kwam uit Zoetermeer. Die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus... die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Want dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zegt, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
0: Ja.
1: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm.
0: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Of, ook weer een combinatie van theater en popzalen?
1: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet de bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
0: Ja.
1: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
0: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
1: gaan. Ja, dat zou... Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Ja, anders is het klaar. En, dus dat dromen we weer door.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
1: Ik hoor het.
0: Ja.
1: Het is tijd.
0: Ja, het is bijna tijd, joh.
1: Mooi, ja.
0: Het was heel gezellig.
1: Ja, zeker.
0: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
1: Leuk. Graag zelfs, ja.
0: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
1: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan. Voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
0: Goed, joh.
1: Ja.
0: Oké. Dit was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
1: Jullie bedankt.
0: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
1: The One.
0: Yeah. Zijn hier de gast.
1: Ja. Yeah.
0: Oké, goed weekend allemaal en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dank jullie wel.

6 met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. En door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld en daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen.